0: 也呢则就给冲击正能量
1: 你呢
0: 你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你